0: Gregory, samen met je zien, zij wat van zijn salam.
1: Of van een
0: appelsa,
1: alo.
0: Of van zijn.